0: Boguía FM 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
0: Boguía 88.9 FM.
2: Turkije haalt echt alles uit de kast voor de NAVO-top die hier in Ankara wordt gehouden. In een grote cirkel rondom het presidentiële paleis waar de top wordt gehouden is alles stilgelegd. En drukke verkeersaders, zoals de weg die je hier ziet, zijn veranderd in oases van rust. En er zijn tienduizenden agenten op de been om de veiligheid van de regeringsleiders te garanderen. Vandaag en morgen komen hier tientallen regeringsleiders bijeen. Maar de stad van 6 miljoen inwoners is een schim van zichzelf. Ambtenaren hebben vrijgekregen, concerten, examenfeesten en demonstraties zijn verboden. En veel burgers zijn de stad deze dagen dan ook ontvlucht. Dus lelijke plekken langs de route van het vliegveld naar de stad zijn aan het oog onttrokken met grote NAVO-spandoeken. En naast het NAVO-blauw overheerst het blauw van de tienduizenden agenten die de veiligheid van de regeringsleiders moeten garanderen. En daarnaast is er ook alles aan gedaan om de stad zo mooi mogelijk te presenteren aan de wereld. Wat de uitkomst ook zal zijn, de NAVO-top in Ankara zal die in Den Haag qua veiligheidsmaatregelen in ieder geval doen verbleken.
3: Het is een hele belangrijke NAVO-top omdat we vorig jaar in Den Haag hebben afgesproken meer geld aan Defensie uit te geven. En dat doen we hier in Ankara, waar Nederland samen met Europese en Amerikaanse partners echt volop investeert in de defensieindustrie om ons continent veiliger te houden. En ik ben heel blij dat we net met Zelensky een drone deal hebben kunnen tekenen, zodat Nederland en Oekraïne gezamenlijk echt die droneproductie een flinke boost kunnen geven.
4: De een na de andere regeringsleider tekent hier hele dure beloftes. Wat belooft Nederland?
3: Nou, wij doen het ook echt. Wij hebben in Nederland een aantal hele sterke en innovatieve bedrijven die op korte termijn kunnen bijdragen aan echt de Oekraïnse slagkracht op het veld tegen de Russen. En tegelijkertijd bouwen we daarmee ook een veel sterkere Europese defensieindustrie, zodat we ook ons eigen continent beter kunnen verdedigen.
2: Proeft u hier nou een gevoel van urgentie bij alle landen die hier zijn, dat het inderdaad hard nodig is om die defensieuitgaven op te krikken?
3: Ja, absoluut. Zowel het opkrikken van de defensieuitgaven, maar ook de vraag, hoe besteed je dat dan op een slimme manier?
2: Zijn we te lang naïef geweest over de Russen en over de Russische dreiging?
3: We zijn heel lang naïef en lui geweest. En Nederland is een van de landen die nu zijn defensiebudget fors verhoogt. Maar dat geld ook verstandig uitgeeft, waarmee we niet alleen het Nederlandse bedrijfsleven versterken, maar er ook voor zorgen dat we als Europese landen ons eigen continent veilig kunnen houden.
2: We zien dat er steeds meer wordt samengewerkt, ook met andere landen bij defensiedeals. Helpt dat om de prijs te drukken?
3: Ja, absoluut. Want het is echt heel dom als je het allemaal zelf aan het uitvogelen bent. Juist de samenwerking, zoals de minister van Defensie vandaag met een aantal landen en bedrijven heeft aangekondigd, zorgt er ook voor dat je met dat belastinggeld ook het maximale eruit kan krijgen.
2: Hoe is het om terug te zijn in Ankara?
5: Nou, het is bijzonder om terug te zijn. Ik ben hier ooit geboren en vandaan gevlucht en heel lang niet terug geweest. Ik denk dat het nu 13, 14 jaar geleden is. En het is ook niet altijd makkelijk om terug te gaan vanwege politieke redenen. Ik heb nogal een andere mening dan veel politici. Laten we het even daarop houden.
2: Hoe is het dan om als minister van Defensie hier terug te keren?
5: Nou, als minister van Defensie, als vicepremier hier terug te keren en vooral in het belang van Nederlanders en de veiligheid van Nederland en de economie van Nederland hier zaken te kunnen doen, maakt mij eerlijk gezegd ook wel trots. Laat zien wat Nederland allemaal kan. Laat zien wat je in Nederland allemaal kunt bereiken. En ik vind het heel erg prettig om hier met alle collega's, ook overigens de Turkse collega, goede zaken te kunnen doen in het Nederlands belang.
2: Dus is het ook emotioneel?
5: Het is niet per se emotioneel, maar het heeft wel waarde. Het is heel bijzonder om als Nederlandse minister hier te zijn en te staan en te denken, nou, dat is wel een bijzondere cirkel die nu rond is.
2: Vertelt u dan de Turkse collega precies wat u denkt? Of denkt u, ik hou me even in?
5: Als het te sprake zou komen, zou ik dat doen. Hier is het allerbelangrijkste onderwerp. Hoe zorg ik ervoor dat Nederlanders veilig blijven en onze economie groeit en we de geld voor de defensieindustrie goed wegzetten. Alle andere onderwerpen die langs mochten komen, die parkeer ik. Want dit is centraal. Sterk NAVO hebben wij nodig voor onze veiligheid. Dan is dat wat we doen.
6: We hebben natuurlijk een fragiel staakt het vuren in het Midden-Oosten. Met af en toe beschietingen over en weer. Het is ook belangrijk om dan te laten zien dat je niet accepteert dat staakt het vuren wordt geschonden. En tegelijkertijd moet je er ook voor zorgen dat je dan ook weer alle diplomatieke druk erop zet om de gesprekken weer voor te zetten. Zodat er ook een blijvende oplossing komt voor deze oorlog. Nederland staat met andere landen ook klaar om in die straat van Hormuz de vrije scheepvaart weer mogelijk te maken. En dat is uiteindelijk voor de hele wereld belangrijk.
7: Attacked very powerfully last night. The very dangerous people from Iran, they're sick. There's something wrong with them. We said go and do your funeral stuff. And instead of that, they start shooting rockets at ships yesterday. And so we hit them very hard last night, very hard. I would say 20 to 1, 20 times tougher. And I told them, every time you hit, we hit. And of course, they're dirty players, so they go after everyone.
8: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
7: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they were, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
9: Je hebt natuurlijk één dominante leider. Amerika is de helft van de NAVO. En de andere 31 zijn de andere helft. Hij en alle 31 anderen, met z'n 32, kwamen echt gezamenlijk tot die eenheid. En
2: dat is binnen de kamers gebeurd. Maar wat wij allemaal zelf hebben gezien is vanochtend die leider, namelijk Donald Trump, die keihard uithaalde naar een aantal NAVO-landen.
9: Kijk, wat ik soms probeer te doen is een vergelijking maken met families. Je hebt families waar ze altijd proberen alle conflicten onder het tapijt te schuiven. En dan weet je dat op een gegeven moment na 3-4 jaar er een totale uitbarsting komt. En dan is niks meer te repareren. Of je hebt families, en ik denk dat Trump meer van dat model is, ik zelf ook, waar als er irritaties zijn, je ze uitspreekt. En dan kun je er ook mee dealen. En dan kun je vervolgens er ook weer eens worden. En dat is precies wat vandaag gebeurde. Ik heb er nooit een seconde aan getwijfeld dat hij nooit de NAVO in de steek zal laten. Alleen, ik heb er ook geen seconde aan getwijfeld dat hij super geïrriteerd is met het feit dat nu sinds Eisenhower proberen die uitgaven gelijk te trekken. En het is toch, denk nog een keer, 600 miljoen mensen. We zijn het rijkste stuk van de wereld. Nogmaals, Nederland, Duitsland behoort tot de allerrijkste landen van de wereld. En dan zitten we inderdaad een beetje achterover in onze stoel. Toen ik het nog was, sorry, was niet verstandig. En we laten Amerika veel meer uitgeven. Dat zijn we nu aan het recht trekken. Dat hij daar geïrriteerd over is, wetend dat Rusland aan ons grenst en hij op 8 uur vliegen zit, en dat hij dan cruciaal is voor onze bescherming, dat is toch niet vol te houden. En nu krijg je een sterk Europa, wat een relevante partner is voor Amerika in een NAVO die Amerika ook nodig heeft.
7: We're going to give a license to you to make patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's say make them yourself.
10: Amerika gaat niet zijn eigen patriots verkopen, maar Oekraïne dus helpen de verdedigingssystemen zelf te bouwen. Een topidee vindt NAVO-baas Rutte.
9: Ja, dat laatste is natuurlijk geweldig nieuws. Dat is echt een grote doorbraak.
10: Ook defensie-expert Patrick Bolder ziet het als een opsteker voor Oekraïne.
11: Zelensky vraagt al heel lang over, omdat hij ziet dat hij heel kwetsbaar is. Patriot-raketten zijn eigenlijk de enige raketten waarmee je ballistische raketten, die Rusland afvuurt, uit de lucht kunt halen. En ballistische raketten die komen in de eindfase met een enorme snelheid, 5 tot 10 keer die van het geluid, vrijwel loodrecht naar beneden. Ja, alleen de Patriot die kan dat maar uit de lucht halen.
10: Al kan het nog even duren voor Oekraïne er ook echt profijt van heeft.
11: De fabrieken moeten nog worden ingericht. Je hebt die hele logistieke stroom nodig. Er komen enorm veel onderdelen bij kijken. Je moet ook even de kennis op peil gaan brengen. Ja, dat kost al gauw een jaar, denk ik, voordat die raketten echt gereed zijn.
12: Maar dat is toch veel te lang op dit moment?
11: Ja, dat klopt.
10: Maar het is wel een signaal aan Rusland dat de NAVO en Trump voor nu achter Oekraïne staan.
13: Kiko tanifica pata urubia. Nos gusta explorar los islas. Costa social y pasatiempo con familia y amigos tan importante para nos. Nos está valiente y está más orgulloso de nos gerencia. Es seito rubiano, es seita quien nos está. Salud, nos isla. No servís. Balashi.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a vos. ¿A qué hora más noticia a vos?
14: Botaribe frecuencia en 88.9, Bo Guía FM.
15: Bon transmisión, escuchar 88.9, Bo FM.

0: Ella vomita, va a ir a refrescar su memoria. A tomar lugar, reunión de NAVO, na Ankara, día 7 y 8 de julio, y na onda con presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, dunanan, ture genan ka participator diplomático, nan un regalo. Y ture líder mundial, haya un regalo personalizado. Luga oro con abe habie, eta un modelo, un magnum .357, y eta un revólver de aina 90, el oro traja, y eta. Mientras tanto, esta de fabricante na humusheen y después na abay. Dus esto es un collector's item, pero esto un revólver que está funciona. Inclusive tiene munición también. Dus y el tauta guardo, el aguardo pone de un caja de palo, más bonita, con bandera de Turquía, anto con emblema de naval. Y así na nan a recibí. Y cada de revólver nan ei tem na number graba. De cada de líder de co a participar, su number a queda bonita graba riba e revólver aqui. Pois mirando co esse aqui de revólver, da prome biaha co normalmente nanta de um regalo chiquito co ta tipificar bu país. Ao nosso ministro-presidente de Holanda, ele tem um hot seat, passou na apontre, com ele ganha o regalo. Então, ele avisa a emissora que está aqui, não está aí, strobe waffles, não aduna como regalo. Então, vamos escutar a sua periodista na sua pergunta, e ela contesta, não passou também, a que da natura que está impressionada com o regalo do presidente de Turquia.
1: Heeft u wel eens eerder een wapencadeau gehad?
2: Nee.
1: Hoe ging dat nou precies in zijn werk?
2: Nou, zoals bij elke grote internationale top worden er vaak cadeaus door het gastland uitgereikt. Dus deze was aan de Nederlandse delegatie overgedragen in een hele mooie doos. Dus toen die doos werd opengemaakt kwamen we erachter dat daar een gepersonaliseerd wapen in zat. Ja,
1: dat was u niet zelf? Die doos
2: ik was openen. Niet de eerste die hem openmaakte, nee, maar okay. ik zag hem
1: en
2: kort daarna.
1: En wat doe je dan op zo'n moment?
2: Nou, mijn eerste reactie was, is een keer wat anders dan een doosje stroopwafels, dat we zelf hebben uitgedeeld bij de NAVO-top in Den Haag.
1: Ja, maar heeft u ook nog gedacht, misschien moeten we dit teruggeven?
2: Nee, kijk, ik vind oprecht ook hè, dat als je gewoon te gast bent bij zo'n internationale top, dat je gewoon netjes het cadeau van het gastland in ontvangst neemt. En zo probeert elk land met het cadeau iets uit te stralen. Wij waren dat dus vorig jaar met stroopwafels. Ik denk dat de Turkse president vooral wilde onderstrepen wat we ook tijdens die NAVO-top zagen, namelijk dat de Turkse defensieindustrie tot de top van de wereld behoort.
0: Ore reunión tuvo lugar en Holanda na stroopwafels. Antona Turquía, presidente de Turquía. A decidir que está dando na Turco um pistol personalizado com um nome bonito assim na grapa. Este é o mundo, não? E o primeiro de Holanda não quer, não vai entregar o regalo para cá.